haar kind en sy vind geen toevlug om al huis toe te bring, maar familie se bande sterker as lande, ons harte is soms so verblind. Niks sal ons kan keer of kan stop,

0: crowd. One Republic en Timbaland apologize. Voor dit, Lorika Reg, die mense wat ek lief het. Ja, nee. Ai. Ja, kom ons los hom maar daar. Is lekker om van jou te hoor, dankie jy, Reino H. van Randfontein af. Geniet die blokkie raaisels, ek hoop jy kry hom volledig ingevul. Is iets wat ek nou nie kan doen nie. Maar ja, geniet hom. Ons gaan, dis nou 3:30 by Mosveld Stereo, ons het nog so 1:30 saam plus minus en ek geniet het ongelooflik baie. Ons gaan klanke luister van Jeanette Pretorius, Love is Like a Butterfly. Mooi, mooi snit daar, nee? Dan Gerry Pretorius, die hele wereld moet het weet. Hulle weet nie wat ons weet nie, maar die hele wereld moet het weet. Jy sien. Maar vir eers, spits hy oore.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
2: Romantiese klanke op Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Nicole, a little piece voor het Gerrie Pretorius, die hele wêreld moet dit weet. Nou ja, ons gaan aangaan met mooi musiekie by Bosveld Stereo. Ons gaan na Ines en Franna, Gee my vrede. Dan gaan ons na die groot stem van Celine Dion, That's the way it is.

0: Gerard Stein, Silverster, voor hom was Michael Jackson en Paul McCartney se The Girl Is Mine. Dit is 4:30 nou by Bosveld Stereo, ons het nog mooi muziek wat voorlee, onder andere Ricky Nelson, Nia Nel, Joshua Naririen. So ja, bly ingeskakel.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ja, mooi klanke daar van Janelle, Running So Long. Voor dit, Ricky Nelson, Tell Laura I Love Her. Dit is amper groet uit van my. Ek gaan nog so 2 snitte speel, dan gaan ek eers groet. Ons gaan luister na Joshua Nariren, Fos Arnoy en Shakira, Underneath Your Clothes.

Tara Mamoedai van Kenny Rogers, nee, She Believes in Me. Dit is waarmee John Lombard afgesluit het. Dankie John. Die laatste 4 ure, ry veilig huis toe, lekker is. En dan sien ons mekaar weer later in die week. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Sondagmorgen. Altyd baie, baie speciaal op die Sondag, nee. Maar voor ons verder gaan, kom ons luister na hierdie liedjie van Adam Barnard, wat ons sal neem na ons oggendoordenking. Die titel daarvan, Man na Godse hart.

0: Dit is een mooie dag van Robbie Wessels ook nie, Lamberts Bay, dit is een prachtige plek, Lamberts Bay. Nou is die horlosie by bijna 29 minuten oor 7, ons luister verder, muziek op die zondagmorgen net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou moet u asseblief nog nie vergeet vanmorgen van die verjaardagboodskappe nie. Jy is baie welkom om vir ons een boodskap te stuur. Skryf daar aan wie dit is, dis die verjaardagmaatjie, daarmee saam die kort boodskap. En dan van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Jy het nog so 20-25 minuutig geleentheid tyd om die verjaardagboodskap hier by ons te kry voor 8 uur. Ek het daarom al so paar ontvang. Kom eens keer terug na die muziek, ons gaan begin met One More Time, dan is daar die baie, baie mooie en bekende daar, rij die 70 jare, een van die liedjies wat ook nie oud word nie, The Love in Your Eyes van Vicky Leandros, en dan sing Arno Jordaan, Geen My Liefde. Hier is Calming Rain van One More Time.

Die stemme van Elton John en Brandy Carlisle met Who Believes in Angels, voor het Lobo met Me and You and a Dog Named Boo, was ook Lisa Katske met Een Kyk. Hier is een geskakel by Bosveld Stereo 107.5, Marnie Jackson nou in die beurt, met Liefde en Genade.

0: Musiek vir jou van Waylon Jennings met Amanda, asook Monty Jackson met Liefde en Genade. Gees en geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg instrumentale klanke van die Kavalier.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
4: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Westlife se Better Man. Voor het Anton Botha met Naby My, Boris Gardner se Lover's Lane en ook Amanda Light met My Suiderland. Net aan die breek gaan ons die nuwe uur in verwelkom met Chicago, so If You Leave Me Now.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard maar!

0: Lei lekker klanke van Katie Melua met The Closest Thing to Crazy. Voor het Billy Forrest met Tiny Bubbles en ook Liani May met Die Liefde van My Lewe. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5, musiek op pad van Sonay Hubert, maar eers.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

vinnig verkoop, skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dit was 'n groep breed met daai beginning in everything I own en net voor dit Zoe en hier. Nee, wat hier gevolgende gaan gebeur is nog op plaaslike bodem groot stem met Stefan Versace en eendag op 'n reendag. Dis 16 minute oor 1. Goeiemôre.

Maar die stryd om met ek sal bly by jou staan. En ja, die volgende wat op pad is, is Agnita Valskog. Ek moet sê, oeh, dit is een mooie vraag. En die bekende man, maar eers een groep wat ek nog altyd van gehou het, ek, en hulle sal altyd voortleef. Ongeag die feit dat een van die hoofsangers oorlede is, sal die groep, oorspronklike groep nog altyd voortleef. Hierdie is Roxette en Almost Unreal.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Sy was destijds ook deel van die groep Abba, nee? En dit is Agnetha Fältskog en man, bly mooi, nee? En dan Roxette, sy Almost Unreal, is een groot treffer daai gewees. Sy het nie mis het nie, kom dit het, en hoe van een rolprint uit. Ek probeer net onthou wat er ene, nou dat ek skielik aan ding dink. Nie te min, ek sal bykie navorsing doen. Een kort break en keer ons terug na die plaaslike muziek.
1: Is jou besigheid onder financiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Of soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jong, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Ons het een winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 likes slegs by Vodacom for you vanaf 3,99 per maand oor 36 maande. Op een 1 gigabyte redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan wekeliks kans om een ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 juli, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte, BSNV's geld.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lang is Expatriotedag by Boshout Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag. Sondag by Boshout Studio 107.5. Die hart van goud. Ons keer terug na die muziek en dan het ek so raai ontplofcompetitie so saam met jou geluister. Verskriklik makkelijk die week, nie? Ja, ek hou vir jou duim vast, dalk is jy die gelukkige wenner volgende vrijdag, of komende vrijdag, as ek het so kan stel, met die R1000. Hierdie is Gian Groen en een warm hand.

beslis Afrikaanse opwissende op sy beste. En dit is Kolomrie en Gearroos, super ou goud. En Sink, voordat met This I Promise You, en dan Ronald Hart, sy ritme van my hart. Hier is nog een groot stem op plaaslike bodem, ek moet sê, ek geniet ook baie sy muziek gereeld. En die stem van hom ook verskriklik uniek, maar ek hou van sy muziek. Dis 2:45 by Bosveld Studio, enkele sekondes weg van 16 minute oor 3 so pas, en hier is Joan Boucher, Vreemdelinge.

En so kom ons aan ene van die uur met Black's A Sweet Breath of Your Rapture en Sophie B. Hawkins en Damn, I Wish I Was Your Lover. Let hem maar, mooi in die dag. Goed, nou hierdie break, my laaste uur saam met jou en ons gaan die beste van hom maak. Ons begin om sommer so uit te rolprent uit. Jy weet ons nou al hoe dit werk.

0: Soet.
1: Energie met die heuning soet. Goeiemôre, weer eens vanaf Gilbert Bosch, my laaste deel van die uur wat stadig maar seker aanbreek. Dan moet ek spasie maak vir andere Esterhuizen om my verder geselskap te hou by die laat sonndagmiddag en vroeg sonndagaand. Ek glo vertrou jou dag tot dusver is baie aangenaam en dat jy lekker ontspanne is thuis of miskien werk jy dalk, ek weet nie, is nie seker nie, maar wat ek wil doen, doen dit in die geselskap van Boswald Studio. Hierdie binnenkort is Frida Francis en ek huil in die reen. Dan denk ek ook vir jou een prachtig een van Leanne Rimes, Insensitive. En dan vroeger het ek gepraat van iets wat Cordelia van gesing het. En hierdie ene, weet ek, is een baie geliefde snit onder ons luisteraars. Ek persoonlik natuurlijk hou baie van hierdie ene. En het is die ene. Geraldine en The Candle. Goeiemiddag.

Sjoe, ons is bederf met dan maar die mooiste muziek vandag op die sondagmiddag. Nou, Frida Francis en ek huil nie reen. Net voor het Leanne Rimes met Insensitive en supergroote Geraldine the Candle. Blijf verskriklik mooi. Ek het vir jou defensie wat na die nader aan vat, waar ek vir jou moet sê tot ziens en maak spasie van andere estreise met bloedtiek. Maar hier is nog ander groote. Hierdie is baie mooi en ook Mary McGregor. Torn between two lovers. Ek vertrouw het gaan goed, so jy moet jou op die sondagmiddag.

0: Pragtige musiek daarie. Karen Zoid, jy ken hom goed. En dit was Engel Gene Pitney met 24 Hours from Tulsa voor dit en die drie in een rij vir jou afgeskop met My Wood se Circumstance. Die horlosie het aangetik en dit is precies 4:15 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvaars ijsbein vir slegs R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Philip Moelman, ek huil oor jou, Mark Winter, Venus in Blue Jeans net voor het, Paul Hounds, uitwonder wat vir ons naai drie in een rij afgeskop het. Kelly Clarkson in een oomlik, ek het ook Jonathan Butler met Please Stay.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg dier Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dageliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg dier Casper Kreer Financiële Beplanners.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dat was weer het dubbele spel van echt Zuid-Afrikaanse klanken. Kuleski elke dag, Scallywag, If I Let You Go. Nou gaan ons een beetje terug in die 2000s in, nie, nie so ver terug nie, Bal. Ek weet nie, dalk een goeie 20 jaar, ek moet bietjie gaan kyk. Maar is definitief in die 2000s, hier is Five for Fighting Superman.

0: Ja, lou, minder is veel meer. A Bad Boys Blue net voor dit, Baby Don't Miss Me. Nou bespeel hy stuk vir jou Boney M's Jimmy. Pieter Nodie, net jy, dan maak ek jy 83's met Let's Sail Away van Bizarin. Brennan Piper, Tafelberg vir 2.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Johnny Logan wat hierdie uur afsluit met What's Another Year. Pussycat net voor dit, Help Me Living On and the Dream Merchants, Love Minus Zero. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Kylie Minogue en Jason Donovan's Especially For You. Koos van der Merwe, Dans My Na Die Liefde Toe en Barbarella, It's Not The Same Anymore.